0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Hé, hey maat. Zot word ik, jong. Schabber komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Hai, hai. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
5: We make your move. Top 2.

0: happen to you, I think it will break me.
1: Dit is Top 2.

0: headlines.
1: Goedemorgen. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een huis wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is sinds de oorlog in Oekraïne gestegen. En dan kwam ook de tarievenoorlog van Trump en nu ook de oorlog in het Midden-Oosten erbij. Om je een idee te geven, voor een lening van 250.000 euro op 25 jaar betaal je nu zo'n 1.300 euro per maand. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. Bij de verschillende ongevallen op de E34 gisteren zijn 12 gewonden gevallen. Een motorrijder van 28 uit Liel kwam om het leven. Het wegdek lag er spekglad na een forse hagelbui. Op een strook van 500 meter lag een dikke ijslag van 2 centimeter. Verschillende bestuurders werden daardoor verrast. De snelweg was een tijd lang afgesloten, maar sinds gisteravond is die opnieuw open. Ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is achter de rug. Die verliep zonder grote incidenten. Ook nu stoten 10 landen door naar de grote finale morgen. Onder meer topfavoriet Denemarken kon zich plaatsen, net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Isila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt. Make your move.
3: Top 2.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
5: Bozar.
4: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
5: Als een koning op zijn troon.
4: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
5: ULB.
6: Allee, tot straks, hè, mama.
4: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
7: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in, tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarijn Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Sinds dit jaar verliest een werkloze normaal zijn uitkering na 2 jaar. Maar wie zo'n opleiding startte, krijgt een uitzondering en behoudt zijn uitkering zolang de opleiding loopt. Arbeidsbemiddelaars benadrukken dat zo'n opleiding wel nodig is om mensen te begeleiden naar een job. De hypothecaire rente staat op het hoogste niveau in 12 jaar. Als je een woning wil kopen, betaal je tot 4,13% rente voor een lening van 25 jaar met een vaste rentevoet. Komt allemaal door de onrustige politieke situatie. De hypotheekrente is fors gestegen door de oorlogen in Oekraïne, het Midden-Oosten en ook de tarievenoorlog van Trump. Experten raden kandidaatkopers aan om te kiezen voor alternatieven, zoals een lening met een jaarlijks aanpasbare rentevoet. En we kennen de finalisten van het Eurovisie Songfestival. Tijdens de tweede halve finale gisteren kon onder meer topfavoriet Denemarken zich plaatsen. Net als Noorwegen, Oekraïne en Australië. Zij nemen het morgen op tegen onze Esila. Want ons land kon zich dinsdag al plaatsen voor de finale. Esila is als vierde aan de beurt na Israël en voor Albanië. De finale vindt dan morgenavond plaats in Wenen in Oostenrijk. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.

0: zo'n snelheid, jong. En een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met de nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan...
4: Abdij.
3: Glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
4: aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Nieuws.
1: Goedemorgen. In de grote Kemmelbeek in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. De vervuiling werd 3 weken geleden al opgemerkt, 9 dagen voor de bekendmaking van het Vlaams drinkwaterplan. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Kemmelbeek is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem, want de vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Dubbel zoveel werklozen volgen een opleiding tot een knelpuntberoep. Vorig jaar schreven zo'n 24.000 mensen zich in. Tegenover 11.000 het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg bij minister van Werk, Clarem Val. Dat klinkt als goed nieuws, maar N-VA vermoedt dat het gaat om misbruik. Wie zo'n opleiding startte, behoudt zijn werkloosheidsuitkering zolang de opleiding loopt. In plaats van maximaal 2 jaar. Clarem Val benadrukt dat zo'n opleiding nodig is om mensen te begeleiden naar jobs. En het Koning Boudewijn Stadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. Dat blijkt uit foto's die de stad Brussel heeft verspreid. Alleen al in de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht betalen. Ook vandaag nog erg wisselvallig. We krijgen eerst opklaringen, daarna meer bewolking en nieuwe buien. Met frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.

0: ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Zeg, zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
4: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
8: Bozar.
7: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
8: Als een koning op zijn troon.
7: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
8: ULB.
9: Allee, tot straks, hè, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Friends.
1: Goedemorgen. In de grote Camelback in de Westhoek is een enorme concentratie illegale giftige pesticiden gemeten. Tot wel 2000 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid. Het product is giftig voor mens en dier en is eigenlijk sinds 2023 verboden. De grote Camelback is een van de belangrijkste beken voor de drinkwaterproductie. Het gevaar voor het drinkwater is wel miniem. De vervuiling is snel opgespoord en omgeleid weg van het drinkwatercentrum. Steeds meer beschermde plattelandsnatuur wordt illegaal vernietigd in Vlaanderen. Vorig jaar nog werd er de helft meer beschermde bomen, struiken en heggen gekapt zonder vergunning dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de natuurinspectie. Komt vooral doordat boeren hun akkers anders willen gebruiken. Die stukjes natuur zijn nogthans erg belangrijk voor het planten- en dierenleven op het platteland. Wie beschermde natuur illegaal vernietigt, moet die herstellen. Maar het kan honderden jaren duren voor de oorspronkelijke natuurwaarde opnieuw bereikt is. En het Koning Boudewijnstadion raakte tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union zwaar beschadigd. In de tribunes waar supporters van Anderlecht zaten, werden bijna 300 zitjes vernield. Een schande, zegt de stad Brussel. Het gaat nu berekenen hoeveel het zal kosten om de schade te herstellen. De rekening daarvan moet Anderlecht dan betalen. Na de bekerfinale vorig jaar tussen Anderlecht en Club Brugge liep de schade op tot €70.000. Het is erg wisselvallig met veel buien en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag zowat hetzelfde weer bij 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen, maar stilaan wordt het wel zonniger en warmer.

0: Top 2.
1: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
2: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
1: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
2: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
1: Amai. Ik zie dat ze ook met terras kunnen doen.
2: Yep. Tom Rotiers. De vakman voor uw vloer.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baie.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wieder maakt je kameretten een zak slimmer.
4: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer, geen zorgen. Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
5: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Moduvan.
1: Een liquid dat er wint. Wiedermaai, kom je net de zak slimmer.

Goedemorgen. In amper 2 jaar tijd is het aantal zelfstandigen en uitzendkrachten in woonzorgcentra verdubbeld. In 2024 werkten meer dan 1000 zelfstandigen in een woonzorgcentra. Nochtans zijn zij een pak duurder dan vast zorgpersoneel. Dat bevestigt koepelorganisatie Zorgnet Icuro. Die berekende dat een zelfstandige verpleegkundige met 15 jaar anciëniteit zo'n 40.000 euro per jaar meer kost. Maar woonzorgcentra zien geen andere oplossing, want er is te weinig vast personeel. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is voorbij. Na de gesprekken met de Chinese president Xi Jinping stapte hij op het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Volgens Trump zijn er fantastische handelsdeals gesloten. Ook zou China helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz en beloofde het geen militair materiaal meer te leveren aan Iran. En voor de kust van Denemarken is een walvis aangespoeld. Het Deense natuuragentschap vermoedt dat het om bultrugwalvis Timmy gaat. Die zat zo'n 40 dagen vast in de Oostzee, maar door een reddingsoperatie vorige maand werd hij opnieuw vrijgelaten in open zee. De onderzoekers raakten hem daarna wel kwijt, ondanks een trekker. Denemarken zal nu een staal nemen van het kadaver om te controleren of het echt om Timmy gaat. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen. Frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen. Daarna opnieuw forse regen- of onweersbuien tot 14 graden. En ook begin volgende week nog veel wolken en regen.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker.
6: Op Facebook Deva International.
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
11: Abdij
10: glimlachte ze terug. En een week later aan
11: Buil
10: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
11: ULB.
10: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
11: Aan Marie-José.
10: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
12: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Nieuws.
1: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Al zijn er wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens 1 keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens Van den Broeke heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen en de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in onze frituren. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werden bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als 10.000 euro's cashgeld. En op het Belgisch kampioenschap lange baan zwemmen in Antwerpen heeft Florine Gaspard haar eigen nationaal record op de 50 meter schoolslag verbeterd. Gaspard is nog maar 24 en zwom een tijd van 30 seconden en 37 honderdste. Dat is 700ste sneller dan haar vorige beste tijd. En Roos van Otterdijk heeft zich dan weer geplaatst op de 100 meter vlinderslag voor het EK zwemmen van deze zomer in Parijs. Ze won haar reeks met een ruime voorsprong. Het BK lange baan zwemmen gaat nog door tot zondagavond. Het is erg wisselvallig met veel buien, maar ook enkele opklaringen en frisse maxima tot 13 graden. Morgen en zondag eerst nog enkele opklaringen, daarna opnieuw forse regen of onweersbuien tot 14 graden. Ook begin volgende week nog veel wolken en regen.
0: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: 15 mei, de helft van de maand is alweer opgeslorpt. En wij zijn er klaar voor het beste uit de Retro Arena 500.

Ja, als het aan mij ligt, mag je elke week passeren een van mijn favorieten uit onze Retro Arena 500. Monotone en LA Works bij top 2 met Monotone. Het gaat stormen nu met Storm.

Wallazi, het enige dat we nodig hebben om deze vrije dag door te komen. Een dikke, vette, fat bass, The Ward Brothers en Aqua Gen. Dit is X-Filter en DJ Ashes. Come on.

destijds flink ondersteund door de Hollandse radiozender 538. De man van dienst was een Carlo Resort, ook bekend dus als Carlos met de Silmarillion.

666.

dat is plezant. Al die bommetjes op je vrije dag. Goede therapie heet dat. Ook deze man weet daar alles over. Dit is Ramirez met Therapia.

0: Onze living is warmer dan een frietketel.
1: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
0: Check jvoglasfolies.be voor elk raam de juiste folie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
5: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
6: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
7: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
8: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
9: Bozar.
8: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
9: Als een koning op zijn troon.
8: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
9: ULB.
10: Allee, tot straks, hè, mama.
8: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
11: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
12: Top 2.
13: All of you. There will be a flood and there will be a fire. Everything will be destroyed, but there will be a new ark riding on that fire. And I hold the keys and I open the door and I decide who goes in and who doesn't.

een heuse Belgische profeet die alles afwist van house music. CJ Bolland was dat met The Prophet. Life is too short.

top 2 met het beste uit de Retro Arena 500. K-Tracid met Life is Too Short. En straks na 1 uur mag ik je nog meer ambeteren tijdens je vrije dag. Met alleen de beste Retro House. Maar eerst nog even een bommetje lossen met Rose. Dit is Instant Moments.

0: Dit is het beste uit de Top Retro Arena 500. Dit is top 2. Top Headlines.
1: Goedemiddag. Vanaf deze zomer kan je op videoconsultatie bij je kinesist, logopedist en vroedvrouw. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Er zijn wel enkele voorwaarden. Zo moet je minstens één keer fysiek zijn langs geweest en kunnen er maximaal 2 videobehandelingen op rij plaatsvinden. Volgens de minister heeft dat alleen maar voordelen. Zorgverleners zullen zo minder patiënten hebben die plots niet komen opdagen. En de zorg wordt ook niet onderbroken door drukke agendas. Artsen kunnen al langer videoconsultaties doen. In Frankrijk zijn 2 Belgen opgepakt voor illegale smokkel van curryworsten en Mexicano's. Volgens de Franse politie gaat het om een crimineel netwerk dat op grote schaal bereide frituursnacks smokkelde naar ons land en verkocht in frituren bij ons. Agenten vielen binnen in een garagebox net over de Frans-Belgische grens en troffen honderden kilo's vlees aan die onhygiënisch werd bewaard. De frituursnacks werden in beslag genomen, net als tienduizenden euro's cash geld. In de Ronde van Italië zijn 2 toeschouwers van 19 en 20 jaar opgepakt door de Italiaanse politie. Gisteren probeerden ze tijdens de etappe bewust een valpartij te veroorzaken. Terwijl de ene verdachte filmde, probeerde de andere renners te laten schrikken. En hij duwde ook een renner die gelukkig niet ten val kwam. De organisatie van de Giro reageerde scherp op sociale media en roept fans op om de renners en de koers te respecteren. Het is wisselvallig vandaag met veel buien, wel opklaringen tussen die buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug wolken. Blijft wel fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. En begin volgende week nog steeds bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
0: Dit is top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
2: Vrijdag 15 mei. Vandaag lekker niks doen. De luiaard uithangen. En natuurlijk luisteren naar de

eerst even heen en weer zwalpen over de Trans Waves met Jesse en de Mackenzie. En daarna Moving Melodies met Party 99. Top 2 met het beste uit de Retro Arena 500. We gaan je nog een keer verleiden nu met Virtual Zone. Dit

0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

Hij heeft het graag over animals, ook over sexy animals. Yves de Ruiter was erbij, top 2. Het wordt allemaal een beetje stijver nu, ja. Met rigor mortis kan dat natuurlijk niet anders. Dit is Flesh and Bones.

Gelukkig alle dagen hetzelfde. Bij de mannetjes van Madrid Inc. is het blijkbaar anders. My Sunday's Love was dat. We gaan nog eens met muziek van eigen bodem nu. DJ Jan. Dit is Xanto.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Zit jij nieuw?
2: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
3: Cabano 67. Alle topmerken onder één dak. Wandel in 3D door onze winkel op cabano67.be. Real menswear.
4: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
5: Ja.
4: Zie je slim?
5: Tuurlijk.
4: Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je bij mij?
4: Wie had er 2K winnen?
5: Duitsland.
4: Joi.
5: Mo of nee, Marokko.
4: Mo.
5: België.
4: Ja.
5: Frankrijk.
4: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
5: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van Autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
7: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
3: Modu van.
5: Liquidator wint. Wiedermooi, kom je net de zak slimmer.
8: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
9: Balju
8: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
9: Abdij
8: glimlachte ze terug. En een week later aan
9: Buil
8: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
9: ULB.
8: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
9: Aan Marie-José.
8: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
10: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
0: Top 2. We make it.

0: scheißegal, jetzt fahr ich ab.
1: Forse rit, maar toch af en toe hier en daar stoppen. Een omnibus heet dat. Time to Time was dat bij top 2. Het beste uit de Retro Arena 500, nog tot 3 uur. Dit is Funny F, Fat Beat.

0: vette beat van Funny F mag ik je meenemen naar het volgende uur. Woordenvol lekkere retro house. Lotus is dit met Within or Without You.
1: De selectie voor het WK in Noord-Amerika bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandez Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Matt Sells. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na anderhalf jaar terug voor zijn vierde WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni het toernooi tegen Egypte. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater, dat zegt de watergroep. De stof is niet in het spaarbekken van de Blankaart terechtgekomen. In de beek in Reninghelst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten, tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de bron van de vermoedelijk illegale lozing versneld gaan opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden in Europa werd verboden. Vrijwilligers van de hondenvereniging Sarda Lucky houden zondag een nieuwe zoektocht naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen. Deze keer zoeken ze in een specifiek bos waar een van de hoofdverdachten in 2011 al een moord pleegde. De nieuwe poging komt er na getuigenissen van mensen uit de omgeving. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar die verdwijning kwam pas 14 jaar later aan het licht. De organisatie voert de zoektocht uit op eigen initiatief en zal de politie onmiddellijk verwittigen bij verdachte vondsten. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terug bewolkt. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
2: Dit is Top 2. Het beste uit de Top Retro Arena 500. Michel Ortier.
0: Het is 15 mei. Ik ga

0: De beestenboel is weer helemaal compleet hier met Milk Inc. en Lavache. We gaan een spelletje spelen nu met Pleasure Game. Dit is Le Dormeur.
1: Le Dormeur.

even alles open sleuren. Heet dat DJ Hyperactive, was dat met Wide Open. Nog tot 3 uur alleen het beste uit de Retro Arena 500. En ook dit hoort daarbij natuurlijk. Extreme Tracks, dit is Don't Hold Back.

even rondscheuren op onze bottekes met Insider met Boots on the Run. We gaan weer even op bezoek naar die periode tussen New Beat en Retro House met deze classic van Reason Santonio. Dit is Walk to the Beat.

Top 2 met het beste uit de Retro Arena 500, Tree Drives en Sunset on Ibiza. En ik moet even je aandacht vragen. Sst, stilletjes zijn nu. Er is Joe.

0: Ga jij in die kleren naar dat feest?
1: Is het niet goed?
0: Nee, we gaan naar Cabano 67 in Oostkamp. Daar vind je direct iets dat perfect past.
2: Cabano 67 heeft de outfit voor de moderne man. Cabano67.be. Real menswear.
3: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

Hopelijk is hij erin geslaagd om zijn hele garagebox vol te stoppen met 24K. Dave Swasey was dat met Gold Wave. En dit is Rose, Dropout.

Volgende week mag ik opnieuw een selectie maken van het beste uit de Retro Arena 500. Nu laat ik je nog met Robert Armani. Dit is Watch It.

0: Goedemiddag. De vervuiling van de grote Kemmelbeek had geen invloed op de kwaliteit van het drinkwater. Dat zegt de watergroep. De stof is niet tot het spaarbekken van de Blankaard gekomen. In de beek in Rhening-Elst werden concentraties van het verboden pesticide oxamiel gemeten. Tot wel 2000 keer de toegelaten hoeveelheid. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens gaat de bron van de vermoedelijke illegale lozing versneld opsporen. De minister noemt de vervuiling onaanvaardbaar en benadrukt dat de dader gestraft moet worden. Oxamiel is een giftig gewasbeschermingsmiddel dat 3 jaar geleden werd verboden in Europa. In de Democratische Republiek Congo is een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus vastgesteld. Tot nu toe zijn al 65 mensen overleden. De Volksgezondheidsorganisatie van het land meldt dat er al zeker 246 besmettingen zijn. Ebola is een zeer besmettelijk en vaak dodelijk virus dat wordt overgedragen via bijvoorbeeld bloed of braaksel. Er zijn vaccins, maar de bestrijding blijft moeilijk in minder bereikbare gebieden. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. De grootste verrassing is Matias Fernandez Pardo, die de voorkeur krijgt boven Openda. Bij de doelmannen ontbreekt Mats Sels. Lammens en Penders reizen wel mee als backup voor Thibaut Courtois. In de verdediging worden Club Brugge-spelers Brandon Mechelen en Joachim Seys beloond. Ook Zeno de Bast haalt de selectie. Axel Witsel keert na 1,5 jaar terug voor zijn 4e WK. En ook de geblesseerde Romelu Lukaku mag mee. Samen met sterkhouders De Bruyne en Doku openen de Rode Duivels op 15 juni hun toernooi tegen Egypte. Het is wisselvallig weer vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door, maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna terugbewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
1: Dit is Top! Global Dance Chart.

0: We zitten in het hemelvaartweekend en misschien heb jij je gsm dan op niet storen gezet.
1: Welkom, u hebt 1 nieuw bericht. Bericht gewist.
0: Het enige wat je op dit ogenblik moet weten is dat wij beginnen aan een nieuwe GDC 40. Dit was de top 3 van vorige week.
2: Number 3.
0: Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.
2: Number 2.
0: 45 Ultra met Another Talk To You.

0: Dat wil zeggen dat we
1: gaan starten.
0: En het is iemand, als je gewoon de naam zou zien, dan zou je denken, we gaan een stukje klassieke muziek spelen. Doen we niet, het is Offenbach. Hij komt uit Frankrijk en heeft deze gigantische hit Miles Away.

ligt het nu aan mij, maar ik heb spontaan zin om mijn zomeroutfit te bestellen of te gaan halen. Met Soundtrack, Jamaican, Bam Bam, Solto en Hugel in de GDC 40. Dit is een man die we in 2012 kapot gespeeld hebben met Blackout. Het gaat over Frankie Rizzardo. Hij komt uit Nederland, heeft geweldig veel DJ-vlieguren, zoals dat heet. En zit eigenlijk overal ter wereld. Ik denk dat hij dit weekend in Chili zit. Ja, het was Chili. En heeft een nieuwe track gemaakt. Dit is het resultaat. Het is de eerste nieuwe in de GDC 40.

17 juli staat ongetwijfeld in je agenda als je houdt van het duo uit Amerika, Andrew en Alex. Andrew Taggart en Alex Pell. Ze hebben gigantisch veel hits gemaakt, maar ze zeggen nu zelf: het is goed dat we dit nummer kunnen maken uit liefde voor dance. Voorbij alle trends en het gevoel wat we hebben als we muziek maken. De Chainsmokers hebben een nieuwe track en komen

Als iemand aan jou moet zeggen dat je aan hem of haar moet denken, ja, dan weet je eigenlijk al dat het fout zit. Alleen niet dat ik de specialist ben, maar dat lijkt me de logica zelf. Sunny Federa met D.O.D. en Poppy Bascom in de GDC 40. Calvin Harris heeft een nieuwe track.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedje.

0: I want you. Ja, als dat iemand tegen jou komt zeggen, dan heb je toch het gevoel van amai. Dat is hier van de serieus. Kan ik nog gaan lopen? I want you, loco loco. Wat moet je doen als je het een beetje moeilijk hebt? Wel, volgens Max Tyler moet je dan luisteren naar je vrouw.
1: That's actually so funny. My wife told me, she's like, honestly, just make better music. She kept it so real.
0: En je kan er dan wel mee lachen, maar het heeft wel geholpen. Freaky is dit, Max Tyler.

Shades of Grey, dat kennen we. Maar ook de Shades of Blue zijn nu gekend dankzij John Summit, die zelf zegt dat zijn buren kunnen genieten van goede muziek als hij in de studio zit. Een beetje bescheidenheid, het is iets moois. John Summit dus. En zometeen de beste 20 van de GDC 40.

0: Lowlands.
1: Goedemiddag. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen gaat. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS en Iran blokkeerde Iran de straat. De lichamen van 5 Italiaanse duikers die gisteren op de Malediven om het leven kwamen, zijn allemaal teruggevonden. Het eerste slachtoffer werd aangetroffen in een grot op een diepte van 50 meter. De overige lichamen werden gelokaliseerd tijdens een grootschalige zoekactie. Onder de slachtoffers bevinden zich een gerenommeerde marinebiologe van de Universiteit van Genua, haar 20-jarige dochter en ook andere onderzoekers. Het team was er om een wetenschappelijke missie te doen. Wat precies is misgelopen, wordt nu onderzocht. De Nederlandse Mischa Bredewold heeft voor het derde jaar op rij de openingsetappe van de Ronde van het Baskenland gewonnen. In een door slecht weer geteisterde rit van 121 kilometer toonde de renster van Izzy Works Pro Time zich de sterkste in een sprint van 5 koploopsters. Een volledig Nederlands podium, want Yara Kastelein werd tweede, Rianne Marcus derde. Lotte Klaes was met haar 15e plek de beste Belgische. Het is wisselvallig vandaag met regen. Het klaart wel op tussen de buien door. Maxima tot 13 graden. Morgenochtend eerst brede opklaringen, daarna opnieuw bewolkt. Blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen, maar het wordt wel zonniger daarna.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Stel.

0: En ken je deze dame nog? Je kent ze van Dance Monkey en dit is de nieuwe flavor, Tones and I.
1: She said, tell me a story.

0: vind het moeilijk. Ik hou van Afrojack, ik hou van Sia en ik hou van David Guetta. Ze maakten samen al Titanium, David Guetta en Sia. En ja, Awake Tonight is ook goed. Maar Titanium zal altijd de beste hit zijn die ze ooit gemaakt hebben. Denk ik dan. Afrojack, wat denk jij?
1: Every time I was working in a studio with people, I always said like, I want to do another Titanium. Like, that was my favorite song ever. 10 Feet Tall, Take Over Control. Like, songs with singing, big vocals and energetic chords.

Met een bekentenis, ik hou van mannen, net zoals ik hou van kaas. Hoe ouder, hoe beter. Het zijn de woorden van Lisa van Blackpink. We mogen ze spelen samen met Anima. Dit is Bad Angel in de GDC 40, nummer 13.

0: Free Your Mind. Het is allemaal gemakkelijk gezegd en gedaan. Muzikaal gezien is het alvast gelukt met deze Prospa en Clooney op nummer 11. Zometeen de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Number 2. Another, even een babbeltje slaan, Talk to You. En bovenaan, Number 1. BB Rexha en Faithless. Hoe gaat dat deze week zitten? Wel, jullie zijn ongetwijfeld benieuwd.
1: Nee!
0: Mooi zo. Kunnen wij beginnen aan de top 10 met Lost Frequencies en Nathan Nicholson. Dit is So Much Beauty Around Us.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
3: Geen zorgen.
2: Met Autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
4: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.

Jenny from the Block, Jennifer Lopez, die zelf gezegd heeft, dus dit komt niet van mij, dit is niet vrouwonvriendelijk of zo. Ze zei zelf, mijn poep, mijn kont is zo groot dat je het kan gebruiken als tafel. Ik weet het niet, want ik heb nog nooit de poep gezien van Jennifer Lopez. Oh, dit wordt een beetje ongemakkelijk, denk ik.

Hadden we dit al de titel mogen geven van Zomerhit van 2026? Het zou wel eens kunnen met De Bausa en Magnetic, negende week. En ze blijven zitten. En dat is volgens mij een vals gevoel, want dan denk je van oei, dat blijft hier staan in de lijst, dat gaat niet goed komen. Maar ik heb het gevoel de komende weken, hou ze in de gaten. Laten we beginnen aan de top 3 met Save My Love. Dat is de nummer 3 van vorige week in de 11e week. Kygo en

0: Another and 45, 54. Goh, ja, ik ben altijd, net zoals cijfertjes, ben altijd in de war. Another met, je weet wel, en dat was Talk to You in de GDC 40 met Bebe Rexha nu. We zingen het allemaal mee en ook Bebe Rexha, die heeft het aan ChatGPT kunnen vragen.
1: Chat, I really need you to sing. I feel the beat, it's like a new religion.
2: I appreciate you trusting me.
1: No,
2: with this.
1: Just do it.
2: I feel the beat, it's like a new religion.
1: Oh!

0: Headlines.
1: Goedenavond. Meer en meer schepen varen door de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse staatstelevisie gemeld. Er zouden de afgelopen 24 uur meer dan 30 schepen toestemming hebben gekregen om de straat te passeren, waaronder meerdere Chinese schepen. De straat van Hormuz is belangrijk omdat er in normale omstandigheden een vijfde van de wereldwijde consumptie van fossiele brandstoffen doorheen stroomt. Sinds het uitbreken van de oorlog met de VS blokkeert Iran de straat. Het agentschap Wegen en Verkeer heeft vorig jaar meer dan 1500 ton aan zwerfvuil en sluikstorp opgehaald langs onze gewesten en snelwegen. En dat kostte de overheid zo'n 3,7 miljoen euro. De hoeveelheid is wel gedaald tegenover 2024. Vooral parkings langs drukke verkeersassen en plekken met weinig sociale controle blijven gevoelig. Het achterlaten van huishoudelijk afval is de meest voorkomende overtreding. Tim Merlier heeft zijn tweede ritzege in de ronde van Hongarije beet. In de gietende regen sprintte de renner van Soudal Quickstep naar de overwinning. Het was ook zijn 70ste zege als profwielrenner. Merlier won ook al de openingsrit. Twee Colombianen mochten mee op het podium. Fernando Gaviria werd tweede, Juan Sebastian Molano derde. Dankzij bonificatiesekonden neemt Merlier opnieuw de gele leiderstrui over van de Fransman Benoît Cosnefroy. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt. Lokaal kunnen de buien stevig zijn met enkele donderslagen en korrelhagel. Het klaart wel op vanaf de kust. Het blijft ook fris bij 13 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden. Begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.

0: Ik ben Maite de Dekker. Elke vrijdag tussen 5 en 6 neem ik je mee door mijn favoriete technotracks van het moment. Hier op Top 2.
1: Top 2.
0: Straks hoor je mijn gloednieuwe selection of the week. Daarna duiken we terug in de tijd met mijn retro top 3. En natuurlijk sluiten we af met een frisse weekendmix. Speciaal samengesteld om jouw weekend goed in te zetten. But first, the best of this week on Beatport.
1: Best of this week on Beatport.
0: Op nummer 3 deze week staat Amor van Charlotte Witte, samengemaakt met Ceres. De track verscheen op haar eigen label Context en laat een andere kant van haar bekende techno-sound horen. Het nummer blijft donker en krachtig, maar krijgt extra sfeer door Portugese vocals, hypnotische ritmes en invloeden uit de Braziliaanse cultuur. Charlotte Witte is al jaren een grote naam in de techno-scene met optredens over de hele wereld. Samen met Ceres zorgt ze hiervoor een warme en mysterieuze vibe. Je hoort hem nu op nummer 3, Amor.
1: Top 2.

En dan schakelen we nu door naar de nummer 2 van deze week. Met Love Within brengen Adam Beyer en Mark Reeve twee generaties van de moderne drumcount sound samen. Adam Beyer is al jarenlang één van de grootste namen binnen de internationale techno-scene. Als oprichter van Drumcode bouwde hij niet alleen een label uit, maar een volledig techno-imperium dat clubs en festivals wereldwijd domineert. Mark Reeve is ook een belangrijke naam in de scene geworden, met zijn krachtige producties, rollende basslines en donkere melodische energie. Op Love Within hoor je precies waarom deze combinatie zo goed werkt. Een zware technobeat met emotionele synths die langzaam opbouwen richting een echte festivalclimax. Dit is jouw nummer 2 van deze week. Love Within.

En dan zijn we nu aangekomen bij de nummer 1 van deze week. Coming In Heavy. Een massive samenwerking tussen Pampot en Ellie Brown. Pampot staat al jaren bekend om hun diepe, Berlijnse technosound vol energie. Ellie Brown bracht dan weer een harde Britse technostijl naar de grootste festivals en clubs wereldwijd. Samen leveren ze met Coming In Heavy exact wat de titel belooft. Zware kicks, donkere energie en een track die gemaakt is voor gigantische warehouse raves en volle festivalweides. Extra bijzonder, deze release markeert ook de 100ste release op Ellie Brown's label Arcane. Je hoort hem nu, jouw nummer 1 van deze week, Coming In Heavy. Best of this week on Beatport.

0: Techno Friday, New Selections.
1: We hoorden zo net de top 3 peaktime techno tracks van deze week op Beatport. En dan is het nu tijd voor mijn personal pick of the week. Deze week kies ik voor mijn eigen remix van Synthetica, de iconische track van Sean Dexter. In deze remix heb ik geprobeerd de oorspronkelijke trendsfeer te combineren met een moderne techno-sound, die ik zelf graag draai tijdens mijn optredens. Denk maar aan een hypnotische atmosfeer, groovy beats en een sterke peaktime vibe. De remix werd onlangs uitgebracht op Black Hole Recordings en is ondertussen ook een vaste waarde geworden in mijn

0: to the roots.
1: Hey, ik ben Maite de Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday. Met nu de retro top 3 van deze week. We starten op nummer 3 met Hali Bob van der Dritte Raum. Een legendarische techno- en trance-klassieker met hypnotische synths en een iconische jaren 90 vibe. Geïnspireerd op de komeet Hali Bob. Op nummer 2 hoor je Bounce & Pants van Corwin Dalek. Een underground klassieker die mee de harde verlengde techno-sound vorm gaf. En op nummer 1 staat Eternal Spirit in de Northern Mix van 4Voice, het project van Pete Namluk. Een vroege harde trance-classic vol hypnotische melodieën en rave-energy. Dit was jouw retro top 3 van deze week. Heb je een retro klassieker die er echt niet mag ontbreken? Laat het ons weten via de Top Radio BE app. En wie weet hoor je binnenkort jouw favoriete retro tech hier op Top 2.
0: Top 2.

0: Ik ben Maite Dekker en je luistert nog steeds naar Techno Friday. Tijd om het weekend goed in te zetten. Want de komende 30 minuten draai ik een speciale mix hier op Top 2. Dus relax, voel de bass en dance with me into the weekend.
1: Techno Friday. Maite Dekker in de mix.

Wednesday.

0: zie ondertussen al heel wat reacties binnenkomen in de Tove Radio BE-app. Blijf vooral reageren en laat me ook zeker weten welke track uit deze Techno Friday Minimix jouw favoriet is.
1: Maite de Dekker in de mix.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
3: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Mooi. Zie je kameretten van je moeder van?
5: Ja.
4: Zie je slim? Tuurlijk. Kun je ding voorspellen?
5: Allee, wat zie je wel mee?
4: Wie had er 2K winnen?
6: Uit Duitsland.
4: Joi.
6: Moof, nee, Marokko.
4: Mooi.
6: Baaien.
4: Ja.
6: Frankrijk.
4: Ja, stop maar. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
4: Ja, dat wel.
6: Moeder van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
7: Zit jij nu? Zo'n coole outfit, van waar komt die, hè?
8: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp. Daar vind ik altijd mijn goesting.
9: Shop je nieuwe summerlook bij Cabano 67 in Oostkamp. Cabano67.be. Real menswear.
6: Modu van.
10: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom je net de zak slimmer.
11: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 15, 16 en 17 mei, nieuwe K31 Turnhout, gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
12: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
13: Bozar.
12: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
13: Als een koning op zijn troon.
12: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
13: ULB.
14: Allee, tot straks, hè, mama.
12: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
15: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Dit is Top 2. Top Headlines.
17: Goedenavond. Droevig nieuws uit de wielerwereld, want de voormalige wielrenster Jielke Michielsen is overleden na een strijd tegen botkanker. Ze werd 19 jaar. De ziekte werd in 2023 voor het eerst bij haar vastgesteld. Na een herstelperiode kon ze afgelopen winter haar trainingen op de fiets hervatten, maar een recente controlescan wees uit dat de kanker was teruggekeerd. Vorige maand deelde ze nog een emotionele update waarin ze aangaf dat haar lichaam de grens had bereikt. Haar overlijden werd bekendgemaakt op Instagram met haar eigen citaat: niet zagen, gewoon genieten. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor de snelle wereldwijde opmars van nicotinezakjes en de agressieve marketing die specifiek op jongeren is gericht. Fabrikanten maken gebruik van sociale media en kindvriendelijke smaken zoals gummibeertjes of bubblegum om tieners te verleiden. Ook sponsordeals met grote evenementen zoals het festival Tomorrowland worden door de WHO bekritiseerd. De wereldwijde verkoop steeg vorig jaar met ruim 50%, terwijl in 160 landen elk wettelijk kader ontbreekt. De verkoop in België is wel al verboden. Jonas Vingegaard heeft de 7e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense topfavoriet versnelde op 4 kilometer van het finish en kwam solo aan. Felix Gall eindigde als tweede. Alfonso Eulalio behoudt de roze trui, maar zijn voorsprong op Vingegaard slinkt wel tot 3 minuten. Voor enkele schaduwfavorieten, zoals Lennert van Eetveld en Egan Bernal, was het een zware dag. Zij verloren bijna 4 minuten. Vanavond vooral nog in het centrum en het oosten buien. Daarna wordt het meestal droog met geleidelijk opklaringen vanaf het noordwesten. Het blijft wel fris bij 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig bij 14 graden. Zondag wordt het wisselvallig met regen tot 14 graden opnieuw. En begin volgende week nog altijd bewolkt en regen. Het wordt wel zonniger daarna.
16: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
2: Fijne vrijdagavond allemaal. Een verlengd weekend en we gaan dat beetje opdrijven nog. We gaan volledig los tussen dit en 8 uur. Welkom.
16: Top.

0: Marcus Schulz is de naam van deze meneer. Dat is een grote meneer trouwens. Maakt regelmatig leuke tracks. En dit is zijn nieuwste die je vandaag hier kreeg in Smash Rave Generator. Zo heet hij. Welkom, het is 6:05. En dat betekent dat wij vandaag mensen in de studio hebben. Dat zijn twee mensen, een koppel ook. Later deze avond gaan we kennismaken met Low E. Maar eerst, vrouwen eerst natuurlijk. Hè. En dat is jij, of dat ben jij, Esmeré, ja. Mag ik dat zeggen?
1: Ja.
0: Dat is de echte naam.
1: Lady Jam of Esmee. Je mag kiezen wat je wilt zeggen.
0: Maar ik vind het een heel mooie naam, Esmeré.
1: Dank u.
0: Esmee?
1: Esmee, ja.
0: Esmee, oké, vandaar.
1: Okay. Van Esmeralda.
0: Maar je koos wel voor Lady Jam.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Omdat ik eigenlijk altijd heel veel blinkertjes draag. En ik vond dat eigenlijk wel zoiets passen bij mij. Want ik was met mijn vrienden een keer een colaatje aan het drinken. En ik was echt zo, oh, wat zou een leuke naam zijn. En ze waren zo iets met lady en met sparkles. En dan is het uiteindelijk op Jam gekomen. En ik vind het wel echt een toffe naam.
0: Dat is het ook eigenlijk wel goed gekozen. Ik hoor ook een beetje een Gentse accent.
1: Dat klopt.
0: Aha.
1: Geboren naar Toge.
0: Net als ik.
1: Ah, jij ook?
0: Kijk, maar ja. Absoluut. Maar je vormt wel een koppel met Low E.
1: Ja.
0: Die komt van Poperingen, dacht
1: ik. Ja, inderdaad, van Poperingen.
0: Okay. Hebben jullie elkaar leren kennen dan in de uitgaans?
1: Ja. Dat was... we kwamen elkaar meerdere keren tegen op feestjes en zo. En van het een komt het ander. En dan zagen we elkaar voor de eerste keer op de eerste date. En vanaf dan elke dag gezien. En nu al 4 jaar en 2 maanden samen. Dus...
0: Dat is al een tijdje.
1: Dat is al een...
0: Oké.
1: Nee, dat klinkt al heel... Dat is
0: altijd leuk.
1: Ja, leukste van de wereld.
0: Zowat, goed. Je hebt dan dankzij hem ook leren draaien of zo?
1: Ja. Okay. Letterlijk. Dat is echt de master. Als jij een goede leerkracht nodig hebt, hij moet bij hem zijn. Want hij draait ook al, denk ik, 8 of 10 jaar nu, denk ik. Dus
0: ja, denk ik
1: daar wel, heb je wel echt gewoon zo de goede basis. En ik kan dat super goed uitleggen. En dat is ook echt een super rustig persoon. En ik heb dat wel nodig. Dus,
0: Je bent wel een pittige meid. Als het zo moet.
1: Dus, grappig.
0: Is hij dan zo'n beetje het tegengestelde?
1: Ja, eigenlijk echt een tegenpool. Maar dat trekt aan, hè, zeggen ze.
0: Dat is waar. Maar je kiest dan ook voor dezelfde muziekstijl als hem?
1: Nee. Ik heb meer hardbounce. Louise was nog iets de habber. Zo hardcore. En ik ben zo... Mm-hmm. Ik ga wel voor die hogere BPM's, maar ik heb wel zo mijn eigen schwung eraan gegeven.
0: Mm, ja. Okay, reuze benieuwd, want je bent nog niet geklank bezig dus?
1: Nee, nog ongeveer 6 maandjes of zo, of net iets meer, 7 maanden nu. Maar ja,
0: reuze benieuwd.
1: Het is begin.
0: Ja. En meteen al hier in de studio bij ons.
1: Ja, keileuk.
0: Wat doe je buiten dit nog?
1: Ik studeer.
0: Aha.
1: Ik ben net begonnen terug met ergotherapie te studeren. Wow. Ik heb ervoor 4 jaar gewerkt, maar ik dacht, oké, dat is tof om te werken, maar ik wil toch gelijk... iets doen met mijn leven. Ja. En nu ben ik terug begonnen met studeren. En topkeuze.
0: Leuke combinatie
1: Ja.
0: Mooie combo. Goed. En toch die muziekwereld in. Wat wil je bereiken? Of heb je daar bepaalde dromen, wensen in?
1: Ik ga dat gewoon een beetje op me laten afkomen. Want ik denk ook gewoon, als je dan zo te veel verwachtingen hebt, ofzo, dat het dan kan tegenslaan. Klopt, dus ik ben ook gewoon zo, go with the flow. En ik zie en ik geniet, weet wel.
0: Ik zie het nu al in aan jou. Leuke vibe heb je mee. Fantastisch. Goed. Dus wij mogen van jou welke muziekstijl verwachten? Die hardbounce?
1: Ja, klopt.
0: Zeer in natuurlijk. Maar heel leuk.
1: Ja, hè. Zo high energy. And I love that.
0: Ik zou zeggen, zo meteen is de stage all yours.
1: Ja.
0: Drink nog even iets. Hè. En wij gaan genieten zo meteen.
1: Oké, dank u.
0: Veel succes. Wij gaan nog eerst 1 nummertje draaien voor jullie. Hier in Smash, alvorens we deze meid op jullie loslaten. Lady Jam heet ze. Ze komt uit Gent. Pittige dame en reuze benieuwd naar de set.

0: komen uit Noorwegen, maken fantastische muziek, vind ik. The Boys van Cream en Arrival, zo heet de nieuwe track in de remix van Damon. Bijna 6:15, vrijdagavond. We gaan het weekend induiken. En dat doen we op een zeer pittige manier, met een pittige dame ook. En ze brengt in set onder het toeziend oog van haar wederhelft, als ik het zo mag zeggen. Maar ook haar meester, hè, want hij heeft haar opgeleid, dus we zijn reuze benieuwd. Voor jou hier in de mix, live, hier is Lady Jam.
1: Pump it, rock it, groove it, move it, make it, shake it, never lose it, fix it, fake it, never break it, pump it, pipe it, devastate it, drum it, snare it, blast it, kick it, want some pussy, never lick it, push it, screw it, suck it, squeeze it, do it, dare it.

0: Zeg, zitten je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
4: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
5: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balju stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
10: Top 2.

0: vrijdagavond. Je luistert top 2. Dit is Smash nog tot 8 uur. Met zoals je hoort de getrouw ook guest DJ's. En we hadden er eentje in de house. Of we hebben ze nog altijd bij ons. Esmee. Wat een leuke naam trouwens ook. Esmee.
1: Dank u.
0: Ja, wie heeft dat gekozen? Mama, papa?
1: Ik denk mijn mama. Zij is wel de originele van de familie. Dus,
0: en wat is de link? Is dat gelinkt aan een persoon of zo?
1: Ah, wel, ik zeg altijd van Esmeralda, maar ik weet niet wat dat waar is.
0: Ja, ja, dat kan, ja. Dat klinkt reuze. Ja. Smash special guest. Carla Bloem kreeg je trouwens net met Ahogars. Leuke set.
1: Dank u.
0: En nog iets. Wat was het? 6 maanden?
1: Ja, 6, 7 maandjes.
0: Jo, dan zat het toch in jou. En je hebt ook een goede leermeester gehad, sowieso. Of je hebt een goede leermeester, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: Echt wel goed gedaan.
1: Dank u, dat is kei lief.
0: Er is wel iets opgevallen.
1: Ja.
0: Ja. De hot cues,
1: ja.
0: Die gebruik jij niet?
1: Nee.
0: Dat valt me echt op.
1: Ja, nog niet. Ik ben daar nog een beetje mee leren spelen en zo, denk ik.
0: Maar dan vind ik het dubbel zo knap dat je toch die mixen doet.
1: Ja, echt dank wel. U, dank u.
0: Ja, echt goed, echt goed.
1: I appreciate.
0: Ah, voilà, bij deze. Graag gedaan, sowieso. Jouw stijl, was dat altijd dit? Of
1: ja, eigenlijk wel. Allee, het ding is, ik draai ook wel graag harder, zo'n beetje Louisa-muziek dan. Maar ik vind dat zo meer zo de happy, flappy vibes en zo de energie en... Dat is wat ik wil draaien, snap je? Dat is echt zo mijn type, eigenlijk.
0: Ja, ja, snap ik volledig. Happy flappy vibes. ik heb trouwens even opgezocht, je studeert nog, zei je, ergotherapie.
1: Ja.
0: De therapeut helpt je om dagelijkse handelingen, zoals wassen, aankleden, koken, werken, om dat zo veilig en vlot mogelijk uit te voeren.
1: Mm-hmm.
0: Die positive vibes, dat is al dik in orde. Maar het gaat vooruit gaan, moeten vooruit gaan bij jou, denk ik.
1: Ja.
0: Als je iemand gaat wassen, dat moet vooruit gaan.
1: Letterlijk. Ja, ik heb weinig geduld.
0: Ja,
1: maar ik ben aan het leren. Alles op het gemakske.
0: Hoe oud ben je nu?
1: 24.
0: Kijk eens aan. Dat komt wel. Hè.
1: Dat komt zeker in orde.
0: Okay. Maar ik denk, die positive vibes die gaan echt wel jou te goede komen. En dat patiënt ook, denk ik wel.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: Zalva, dik in orde. Draai je nog ergens binnenkort als afstand?
1: Ja, morgen in Club Sauvage, face-to-face. Face. Dus met Louis ook, toevallig.
0: Een leuk lijstje heb ik gezien. Wie komt er allemaal draaien?
1: Dus Louis komt, Al Pacino, JLM, Jill, Skeletor Yogi, Biba. Echt zieke, zieke namen.
0: Oké, okay, morgenavond.
1: Ja.
0: Oké, okay, kom maar.
1: Ja, het is gratis, hè?
0: Dat ook nog.
1: Ja.
0: Kijk eens.
1: Ja. Okay. En het is Boiler Room.
0: Oh.
1: Dus het moet komen.
0: Oké, okay, wanneer start het?
1: Het start om 11 uur tot 6.
0: Morgenavond, Club Sauvage in Gent.
1: Ja.
0: Zalig. Dikke merci om langs te komen.
1: Jij bedankt.
0: En graag tot de volgende.
1: Dankjewel.
0: Goed, straks de wederhelft. De mannelijke helft komt straks ook nog langs. Dat is Louis. Die krijg je straks na 7 uur. We gaan eerst nog een andere madame op je loslaten. Dat is Laura van Dam. Ook zij maakt leuke muziek, vind ik zelf. Stevig werk. Van Laura krijg je nu haar nieuwste hit Midnight Anger.

PC koos het, ja, het andere nummer dat klaar stond ook, Barky Moon. En goed nieuws, want Barky Moon draait zondag aanstaande in Villers-la-Bij. Villers-la-Ville is dat. Daar heb je een abdij, een vervallen abdij. Top locatie om een event te doen. En de heren van T-Dansant, die doen dat daar jaarlijks. En Barky Moon is een van de DJ's die daar komen zondag zal draaien. Get Up, Get Down, dat is een van de tracks van Barky Moon die je kreeg. En nu, zoals beloofd, dan toch Laura van Damme. Want ook haar track wil ik je zeker aanbieden vanavond in de uitzending. Ze heeft een nieuwe, heet Midnight Hang. Dit is hem, straks na 7. Low.

0: Dit is Top 2. Michel de Wilde.
1: Hele fijne vrijdagavond. Deel 2 zit van Smash. Tot 8 uur zijn we bij jou en we hebben onze tweede guest DJ. Dat is Louis.

0: trouwe luisteraars weten dat ik fan ben van die acid-geluidjes. Dit is de nieuwe van Charlotte de Witte, die ze maakte met Ceres. Grote naam uit Zuid-Amerika en O Mi Vomento, zo luidt de titel van die nieuwe track.
1: Smash Special Guest.
0: Tweede in house, en dat is de wederhelft. Hè. Ze zijn 4,5 jaar samen. Dag Louis.
2: Goedenavond.
0: Welkom. Jij hebt jouw vrouwelijke helft, zeg maar, opgeleid.
2: Yes, dat klopt.
0: Hoe voel je je daarbij? Wat brengt dat bij jou teweeg dan?
2: Well,
0: heb je haar gepusht ook of zo? Of nee?
2: Eigenlijk niet. Ah. Het is redelijk organisch gegaan. Natuurlijk, okay. Ik heb wel connecties, waardoor dat zij ook die mensen kent.
0: Ja.
2: Maar ik vind het gewoon echt plezant om haar bezig te zien. En she deserves.
0: Gaat dat leiden tot lesgeven aan andere mensen ook?
2: Wel, ik geef nu eigenlijk op dit moment ook al produce en DJ-lessen aan bepaalde mensen.
0: Oké. Okay.
2: Dat is nog een beperkt aantal mensen dat ik dat doe. Maar ik doe dat wel echt graag. Mijn mama is ook leerkracht en ik voel dat educatieve dat zit in mij.
0: Zit in de genen.
2: Ja.
0: Oké, goed. Jij bent al een tijdje bezig, hè? Kleine 10 jaar, denk ik.
2: Goh, bijna 10 jaar, laten we het zo zijn. Okay. Ik heb al verschillende genres gepasseerd. Begonnen met drum en bass, UK bassline.
0: Komt vaak terug ook, hè, bij DJ's hoor ik drum en bass.
2: Ja, dat is mijn 16-jarige ik, hè. Mm-hmm. Veel springen, dansen, underground muziek opzoeken.
0: Zalig. Oké. En dat evolueert tot?
2: Hard techno.
0: Oké, dat is jouw ding. Zelfs gabber las ik ook in jouw beschrijving.
2: Ik wil mezelf wat distancieren van de term hard techno.
0: Ja.
2: Omdat voor mij dat zo eigenlijk een fastfood-industrie aan het worden. Ja? Ik wil nog altijd mijn unieke sound brengen. Dat merk je ook in mijn producties. En ik omschrijf het liever als gabber techno.
0: Gabber techno?
2: Ja.
0: Oké, die gaan we mee pakken. Is goed. Alright, je hebt al op een aantal zeer leuke events mogen draaien. Ik pik er een aantal uit. De Compass Club, Modulair, China Staat in Gent, Rave Alert.
2: Dat
0: mooie
2: klopt.
0: Adelbrieven, hè?
2: Vorig jaar ook op Tomorrowland.
0: Kijk eens. Ja.
2: Dus,
0: en dit jaar, wat brengt dit jaar nog?
2: Wel, ik ben dit jaar eigenlijk aan het kijken om mijn internationale grenzen wat te verleggen.
0: Mm-hmm.
2: Volgende week draai ik in Kotsclub in Lille.
0: Dat is volgende week. Ik wou er straks ook over hebben, want maar de datum is wel verkeerd. 22 mei 2027 staat er.
2: Ah, het is 2026. Ah, okay. Ja.
0: Maar volgende week dus in Lille. Maar wel een zotkot, hè?
2: Dat is echt insane. Zeker die mensen van Noord-Frankrijk. Ik hou ervan om voor die mensen te draaien.
0: Ja, wat is daar zo anders dan?
2: Ik merk veel meer een community. Mensen gaan veel meer naar die events echt voor de muziek, voor de vibe.
0: Zoals het hier vroeger was.
2: Wel, minder gsm's in de lucht, laat het zo zijn.
0: Maar vroeger was het hier ook. Hè. Helaas is dat een beetje weggegaan. Maar back to basics zeg ik ook altijd.
2: Daarom.
0: Ach, zalig. Goed, die Kotsclub, daar moet ik ook eens naartoe gaan. Want
2: om meekomen, hè.
0: Oké, ça va, goed. Even kijken naar de agenda straks. Goed, zometeen. Dus, gabber techno?
2: Yes, dat klopt. Met invloeden van jumpstyle en hardcore.
0: Oké, het wordt een pittige set.
2: Laat maar. Allee, zijn maar zeker.
0: Oké, we houden ons vast aan de takken en de bomen. Zometeen, Louis. Veel succes en veel plezier zometeen in je eigen set natuurlijk. En wij gaan er ook van genieten. Maar eerst nog één nummertje. Eentje van, moet ik even kijken wie we op hier los gaan laten.

0: Tate. En vooral de man die de remix maakt van de nieuwe track Second Nature. Dat is Shufa, de jonge kerel uit Manchester. In het oog houden die kerel. Is al een paar keer ook in ons land geweest. Onder andere in de Kompas Club, dacht ik. We gaan het tempo een beetje opdrijven. Hoeveel beats per minute gaan we?
1: 160.
0: 160. Oh, okay. Dus alle remmen los hier. Want hier is hij in de mix. Dik half uur in Smash.

0: Pauze.
1: Pauze.
0: Pause.

0: 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
1: Bozar.
0: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam.
1: Als een koning op zijn troon.
0: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
1: ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
0: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: en top Belgisch zit QIC en Bestien en Retrograde Love.
1: Smash special guest.
0: Ja, ik denk dat we wakker zijn.
2: Ja, ik wel.
0: Toch? Ja, pittige set. Goeie set ook, amai.
2: Dank u.
0: Dik in orde, zeg ik dan.
2: Ik heb ervan genoten.
0: Wel, wij ook. Dat zag ik ook zo net in onze mailbox, zeg maar. En de apps, want die zijn ook binnengekomen. Ja, dus pittig setje. Goeie set.
2: Dat is leuk.
0: Kijk, leuk om te horen sowieso. Morgen draai jij ook in Gent.
2: Inderdaad, face-to-face met Lady Jam, zoals ze daarnet al vermeld heeft.
0: Ja, leuk. Niet back-to-back, maar...
2: Face-to-face.
0: Maar, oké. Okay. Is dat leuker?
2: Wel, ik vind... Dat is een beetje een challenge, want je kijkt elkaar recht in de ogen, maar...
0: Maar jullie kunnen dat natuurlijk, jullie twee.
2: Ja, we zijn dat gewend.
0: Voilà, dus je hebt al een beetje voorsprong.

0: daarom.
1: Ja. Jullie draaien wanneer morgenavond?
0: Closing set, 4:30 tot 6.
1: Hoppa.
0: Pittig.
1: Ja, inderdaad. En draai je dan ook dit?
0: Morgen zal het eigenlijk een bouncy setje zijn. Samen met mijn vriendin. Ja. Dus ook dat event draait wel rond bounce. Maar ja, we zijn zeker niet bang om dat laatste half uurtje toch wat harder
1: toch even door te gaan. Ja, natuurlijk. Want wie komt er nog morgen?
0: Alpacino, Parsa, GLM, Jill, Skeletor Yogi, Biba, heel veel mensen dus.
1: Ja, top, top. Leuke lijst. Morgenavond is gratis trouwens in Club Sauvage in Gent. Is dat.
0: Zeker.
1: En volgende week?
0: Volgende week in Kotsclub voor Tech & Base.
1: Ja, dat is echt wel op mijn, om naar uit te kijken sowieso. Hè.
0: Ja, dat zal vrij stevig worden.
1: Heb je er al gedraaid?
0: Ik heb al in Kotsclub gedraaid voor Blizzard enkele maanden geleden.
1: Mm-hmm.
0: Echt een van de leukste sets van mijn leven.
1: Dat is echt wel een belevenis, hè? Heb ik zo de indruk. Want dat hoor ik wel bij meerdere DJ's daar ook. Wat maakt die club zo speciaal?
0: Wel, om te beginnen, het is een nieuwe club.
1: Ja.
0: En nieuw is altijd leuk om te verkennen, om te ontdekken.
1: Mm-hmm.
0: De sound daar is ook heel goed. En de mensen kunnen rondom jou staan. En dat vind ik altijd heel leuk. Als de mensen dicht bij de DJ kunnen staan, dan heb je wel een feeling met je publiek.
1: Mm-hmm. Ook groot lijkt mij op de video's te zien.
0: Goh, ik kan niet direct zeggen wat de capaciteit is van die zaal, mm-hmm, maar je kunt er wel heel veel volk in krijgen.
1: Ja, oké. Okay. Kotsclub, als je het even wilt spellen, K-O-D-Z, moet je maar even googlen. Voilà, dat was jouw set vandaag bij ons. Maar voor dank.
0: Dank u wel.
1: Je kan jou volgen op de Instagram-pagina's ook, denk ik.
0: Is at low-e.
1: Mm-hmm. Alright. Kijk er naar uit om toch even jou ooit live te zien met een set op een event, moet ik toegeven.
0: Altijd welkom.
1: Dankjewel. Fijn weekend en veel plezier. Morgenavond misschien zie ik jou. Wie weet, wat is wel heel laat.
0: Ja, we zullen zien. Moet mij maar sturen.
1: Oké, okay, maar goed. Tik in orde. Wij gaan hier ook stilaan afsluiten. Hè. We kijken, 9 voor 8 geworden. We gaan nog een aantal nummers draaien. James Hype, die heb je daar straks even moeten missen. Die heeft een nieuwe Trigger Finger. Komt er zo meteen aan. We gaan jou eerst laten genieten van een man die onlangs nog te gast was op Zonnewende in Antwerpen. Fendrik. En een van zijn mooie nummers. Hier is Fenrip.

Rip, zo luidt de titel van D-Track. Dit was meteen ook Smash op deze vrijdagavond in het verlengde weekend. Ik wens jou nog een heel fijne avond sowieso. Maak er het beste van, veel plezier. Misschien tot morgenavond dus in Club Sauvage in Gent.

Vrijdagavond hier op Top 2, dat betekent 4 uur lang Smash Essentials. En dat zijn 4 DJ-sets die je krijgt. Het komende uur is dat er eentje van Vrolex uit Peer. Hij draait ze in de mix, 60 minuten lang. En als je hem live aan het werk wil zien, wel morgenmiddag kan je hem live aan het werk zien in Kledingzaak Suspicious in Antwerpen. Toevallig een dagje Antwerpen morgen, spring er even binnen. Maar hier eerst bij ons nu, het komende uur, in de mix, Vrolex.

Fijn dat je luistert op vrijdagavond naar Top 2. Dit is Mesh Essentials tot middernacht. Dat betekent DJ Sets. En het komende uur is dat een van onze jongsten die aan de beurt is. Dat is Akul uit Roeselare. Tegenwoordig draait hij regelmatig in heel wat clubs in het Gentse. Maar kijk, eerst vanavond hier bij ons. Komende uur dus alles in de mix met Akul.

Ja, van 10 uur geworden. Welkom in Smash Essentials. Nog tot middernacht krijg je 2 DJ-sets. Straks na 11 uur is dat Rachel Mood. Maar eerst gaan we naar Leuven. Daar woont Kleine Frigo. En dat is iemand die het de laatste maanden heel goed doet. Hij produceert ook nummers en hij draait ze heel graag in de mix. En dat doet hij binnenkort trouwens ook op Sunrise. Dat is eentje om naar uit te kijken. Kleine Frigo dus, nu het komende uur. Hier 60 minuten lang in de mix in Smash.

Het weekend induiken, dat doe je op vrijdagavond met top 2 en ook Smash Essentials. En we hebben nog één DJ-set voor jou in petto. Dat is er eentje van Rachel Mood. Dat is iemand die in Brussel woont, werkt, leeft en heel graag ook draait natuurlijk. Hij produceert regelmatig tracks en die zitten ook vooruit in zijn komende set hier. 60 minuten lang in de mix. Rachel Mood.